0: oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleur Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse brug.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

Op dit moment lijkt elke vrouw de mooiste meid. En hazen zingt de hoogste tijd. Het komt weer onverwacht, ik ben niet voorbereid. Taxi, breng me, want ik zie haast niks meer. Taxi,

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevoziek Omroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Ik val in slaap op mijn troon van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident.

0: maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Er zit een olifant in de tram.
2: De opkikker van de maand.

0: Hallo allemaal, we zijn er weer met Help, er zit een olifant in de tram. Tegenover mij zit...
1: Ja, Peter Bakker.
0: Ja, dag Peter Bakker.
1: Ik mag de knopjes weer doen.
0: Ja, gaat de knopjes weer doen. Oh. Jij bent ons bestuurder deze avond, ja. Ochtend.
1: Ochtend, avond, ja, avond hè. Avond zijn we live, ochtend zijn we in de herhaling.
0: In de herhaling.
1: Maak het niet zo moeilijk.
0: Ja, nee, ik ga het niet zo moeilijk maken. En ik ben nu conducteur voor vanavond en we gaan weer een heerlijke tijd...

0: reis maken door de tijd.
1: Ja.
0: Dat is al een tijdreis natuurlijk. Want dan ga je al door de tijd.
1: Tijdreis door de tijd, ja. Ja hoor.
0: Ach, het gaat zo'n avond worden, mensen. Ja, nee, we gaan lekker veel muziek draaien. We zijn terug. Nee, we zijn begonnen, laten we het goed zeggen, met onze opkikker van de maand juli. En dat is in dit geval Flaco Jiménez. Met het nummer In de hemel is geen bier. Hij heeft het ook in het Nederlands gezongen. Een heel leuk plaatje om even een beetje opgevrolijkt te worden.
1: Ja, een soort van opkikker. Deze... Maar het is wel alcoholvrij bier, hè?
0: Jawel, tuurlijk. Ja, in het ziekenhuis mag je geen echte bier drinken. Maar we gaan weer heerlijk veel muziek draaien. En dat doen we van de jaren 20 van de vorige eeuw tot aan de jaren 20 van deze eeuw. Dat is het eerste gedeelte van dit uur. En we gaan beginnen met Richard Himber Orchestra. En I Feel Like a Feather in the Breeze.
1: Waarom?
0: Niet? Of gaan we beginnen met Al Jolson?
1: Ja.
0: Ik denk dat dat beter is. We gaan beginnen met Al Jolson. En Asa Jolson is beter bekend als Al Jolson. Hij was een populaire zanger en een superster op Broadway en radio en film. Hij was geboren in Sredesius, Litouwen, als zoon van een Russische Jood. In januari 1920 nam Jolson een lied op van de 20-jarige George Gershwin, Swanee. En daar is hij heel erg bekend mee geworden. Maar wij gaan dat niet draaien. Wij gaan Sunny Boy draaien. Hier is Al Jolson.
2: Help, er zit een olifant in de tram. Presenteert 100 jaar hitparade. Met hits van elk decennium.
3: Van de jaren 20 van de vorige eeuw.
4: Yeah, we have an old banana.
2: Tot de 20's van deze eeuw.
3: De jaren 20.

0: Het Richard Himber Orchestra die bracht ons naar 1935 met het nummer I Feel Like a Feather in the Breeze. Ja, Andrews Sisters, gaan we mee verder. Dat was een Amerikaans trio van drie zingende zussen. Laverne Andrews, Maxine Andrews en Patty Andrews. Ze worden vooral verbonden met hun optredens in de Tweede Wereldoorlog ter ondersteuning van de troepen en de oorlogsinspanning. En veel van hun liedjes zijn later door coverbands opnieuw uitgebracht. Hier zijn de Andrews Sisters met het nummer Near You.
1: De jaren 40.

Een van de Osmonds, de Little Jimmy wel te verstaan. Maar dit was de uitvoering van Laverne Baker. Gaan we gauw verder naar 1968, want dat was 1955 trouwens. 1968 gaan we naar het Cocktail Trio. En het is altijd carnaval voor mij. 60s.

0: Is This the Way to Amarillo? Jawel, geschreven door Neil Sedaka en Howard Greenfield uit 1971. Het is een lied dat gaat over, is een country western tekst en die gaat over een man die naar Amarillo, Texas reist om zijn vriendin Marie te vinden. Nou, duidelijk hè, als je een beetje luistert naar de tekst, dan begrijp je dat wel. Mm-hmm. Het nummer zou oorspronkelijk de titel krijgen This is the Way to Pensacola. Ha, maar dat werd het niet hoor. Dat werd toch gewoon, hoe heet het ook alweer, Amarillo. Ja.
1: Ja, Pensacola, dat kon hij niet uitspreken, denk ik.
0: Nou, of dat ging, nee, dat bekt niet lekker.
1: Nee.
0: Dat zal het geweest zijn.
1: Dat zal het zijn.
0: Hé, we gaan naar het jaar 1987. En waarom gaan we daar naartoe? Donderdagavond hebben we Johnny H. Jazz gedraaid, weet je nog?
1: Ja.
0: Nou, heb je gevraagd van hoe ze bij elkaar zijn gekomen en hoe ze aan die naam kwamen.
1: Mm-hmm.
0: Maar het blijkt nu, er is ook niet zo overleden.
1: Oh.
0: Vandaag.
1: Oh jee.
0: Ja, dus ik denk, ja, dat mogen we niet voorbij laten gaan. Dus ik denk, nou, dan gaan we nog een nummer van Johnny H. Jazz draaien. En in dit geval Sheriff's Dreams uit 1987.
2: Hier komt 80's.

In het kader van de Flevo verzoekplaat, aangevraagd door Henriette van Eunen. As. Het is een nummer dat geschreven is en gezongen door Stevie Wonder in 1977. Het nummer behaalde wereldwijd weinig succes. In zijn thuisland, de Verenigde Staten, werd de 36e positie behaald. Het nummer heeft niet in de Nederlandse top 40 gestaan. Deze wel, van onze grote vriend George Michael en Mary J. Blige, in 1999 wel. Heeft de hoogte

positie gehad, nummertje 7. Dat gezegd hebben, dan gaan we dan, nu dat jij er bent, met Karel Kruijnhof, Treintje Oosterhuis en Janine Jansen. En dan gaan we naar het jaar 2004. Zeros.

Zoutlanden is een nummer van de Nederlandse band Bluff uit 2017. Het is een Nederlandstalige cover van het lied Frankfurt Oder van de Duitse zanger Axel Bosse. Die het nummer oorspronkelijk in 2006 alleen uitbracht en later in 2011 ook in samenwerking met Anna Loos. Geen familie van Vergenteloos. Nee, dat niet. Het is te vinden op het studioalbum, 12 studioalbum van Bluff aan. En het is een duet samen met de Belgische zangeres Gijke Arnaert. Dat gezegd hebben, dan gaan we naar de laatste van de tijdreis van de jaren 20 van de vorige eeuw naar de jaren 20 van deze eeuw. En dat doen we samen met Donnie en Senna. En waar blijf je nou? 20s.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, wat blijf je nou?
2: Ja, Gap, wat blijf. Ik vind het een geweldig leuk nummer. Donnie en Senna met... Hey Gap, waar blijf je nou? Ik vind het geweldig. Dat was 2026. Ja, en het zit erop. 20 jaar, 100 jaar iets.
3: Ja.
2: We gaan gauw naar onze cover van de avond.
3: Ja, wacht even hoor. Dat gaat niet.
2: Ik ga nog niet weg. Ik ben hier tot 10 uur. En
3: blijf
2: dan...
3: je nog even?
2: Okay. Ja, ik blijf nog even.
3: Even dan nu even dit.
4: Van wie is het origineel? Alleen de allerbeste covers bij de Flevo Ziekenomroep.
2: Nou, het is wel leuk. Dus nu eens een keer een nummer van René Vroeger is er in het Nederlands vertaald. En dat nummer van René Vroeger is Are You Ready For Loving Me? En Davy heeft er vorig jaar een leuke cover van gemaakt. Is vanavond voor jou in mei. René Vroeger als eerste en daarna Davy. Als cover.

De uitvoering van Davy is vanavond voor jou en mij. Are You Ready for Loving Me van Renéetje Vroeger. We gaan een nummertje van James Bond draaien. Nummer uit 1995. Nummer heet GoldenEye. Gezongen door Tina Turner.

0: Het prachtige Golden Eye van Tina Turner. Het eerste uur zit erop.
1: Ze waren een beetje enthousiast, hè?
0: Zo, ik moest gewoon gaan schreeuwen.
1: Ja.
0: Maar goed, het eerste uur zit erop. En we gaan naar het nieuws van 9 uur. En na 9 uur zijn we beide weer bij u terug. Met het vervolg van Help. Er zit een olifant in de tram. Tot straks.
1: Tot straks.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag

0: en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Help, er zit een olifant in de tram presenteert. Sluit aan in de muzikale tram. Een ketting van in elkaar overlopende nummers. Denk aan Wall Street Shuffle van 10cc. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Another One Bites the Dust van Queen.

0: Piet Ferryman en de Kent met Love is a Golden Ring. We gaan verder met de ketting. Welkom bij het tweede uur van Help. Er zit een olifant in de tram. Ik ben Jan van Reunen en Peter Bakker zit tegenover mij.
1: Ja.
0: Hallo Peter.
1: Hallo Jan.
0: We gaan weer verder met de ketting, zoals ik net al zei.
1: Ja.
0: En ik vind het altijd wel het leukste onderdeel van dit programma.
1: Ja?
0: Ja, ik wel.
1: Oké. Okay.
0: Ik vind het leuk als de mensen gewoon een beetje aansluiten op hetgene wat wij verzonnen hebben. Of verzinnen.
1: Ja, de eerste 7, 6 of zo, die doen wij zelf verzinnen.
0: Ja, die maken we zelf.
1: Ja.
0: En jij komt dan altijd als de laatste, de laatste van Jan Herema. Vorige keer heeft hij die ingestuurd, Piet Vindt.

0: Herman en de Cats met Love is a Golden Ring. En dan kom je altijd met een fragmentje. En dan moet ik gaan raden welke het was. Nou, deze was volgens mij niet zo erg moeilijk.
1: Nee, volgens mij ook niet.
0: Nee, ja. Chris de Burg had je gedaan, hè? Met de Don't Pay the Ferryman.
1: Ja, omdat het... Ja, het is eigenlijk, zijn eigenlijk de Cats met Love is a Golden Ring. Maar Piet Veerman werd door Jan vermeld.
0: Ja.
1: En daardoor bleef ik dus op die Veerman hangen.
0: Mm-hmm.
1: En Piet Veerman heeft het ook wel een keer later op de plaat gezet, nog een keer, hoor.
0: Daarom.
1: In een soort van bruiloftsuitvoering. Dus je kan beter deze hebben. Chris de Burg dus. Sluit ik aan met Don't Pay the Ferryman.

Don't Pay the Ferryman, Chris de Burgh. En daar moest ik op aangesluiten. En ja, ik een beetje gaan zoeken. Niet met Chris had ik in mijn gedachten eerst. En Don't Pay, betalen. Oh, toen dacht ik, wie zal dat betalen? Toen had ik er eentje gevonden. Dat was de Orkest zonder Naam uit 1951. Ik denk, nou, als ik ze deze ga draaien, dan denk ik dat de mensen zich hard omdraaien in hun bed. Of ze zo uit sodemieteren, want het was echt niet om aan te horen. Dus ik heb al voor een Duitse versie gekozen. En dat is van Joep Schmitz. En weer zal dat betalen.

0: Ja.
1: Ja. En toen?
0: Joep Schmid, weer zal dat betalen. En toen mocht jij weer, Peter.
1: Ja, en toen dacht ik, Joep, daar kan ik niks mee. Schmid, daar kan ik ook niks mee. Betalen hebben we al gehad. Dus toen dacht ik wel, ja, Joep, schrijf je als Jup. En dan kom je uit als bij Mickey Jup. En dat is een album met zo'n rood telefoontje.
0: Telefooncel.
1: Dat was eind jaren 70 was dat een,
0: ja, geweldig.
1: Een leuk album. En daar heb ik van gekozen. You Made a Fool Out of Me.

0: Eigenlijk zingt hij hiermee de Full Out of Me, hè? Zou hij moeten zingen, maar goed.
1: Ja, dat is de zingt hij in het begin, hè?
0: Ja, dat is zo. Mickey Jupp, ja, geweldig. Geweldig artiest. Dat treedt nog steeds op, hè?
1: Ja, hij heeft ook een nieuw album kort geleden nog uitgebracht, hè?
0: Ja. Leuk. Hé, we moeten verder met... wat ga ik daarmee doen? Met You Made a Fool Out of Me. Dwaas. Fool. Ik vind dat... Lotte Kroes heeft een heel mooi nummer gemaakt. De dwaasheid van mijn jeugd. Ik denk, die gaan we nog eens een keertje draaien. Lotte Kroes.

0: Yesterday, when I was young. Je zong het net al, Peter, hè?
1: Ja, ja. Van, gelukkig heeft niemand dat gehoord, hè?
0: Charles,
1: ja,
0: nee, gelukkig. Ja. Nummer Charles was ervoor in de uitvoering van Wolter Kroes met De Dwaasheid van mijn Jeugd. En toen mocht jij weer op aansluiten.
1: Ja, toen moest ik weer wat doen. Ik denk, ja, wat moet ik daar nou weer mee?
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, toen ben ik maar op Wolter gegaan. Je hebt namelijk een artiest die heet Boy Wolter. En die heeft wel een leuk nummertje gemaakt. Een beetje
0: maar waarom feestelijk. Ben je niet op jeugd of zo verder gegaan?
1: Omdat ik dat niet leuk vond.
0: Musical Youth bijvoorbeeld. Leuk, dat wordt nooit gedraaid.
1: Nee, dat is waar.

0: In de uitvoering van Wolter Kroes met De dwaasheid van mijn jeugd. En toen mocht jij weer op aansluiten.
1: Ja, dan moest ik weer wat doen. Ik denk, ja, wat moet ik daar nou weer mee?
0: Ja.
1: Nou, toen ben ik maar op Wolter gegaan. Je hebt namelijk een artiest die heet Boy Wolter. En die heeft wel een leuk nummertje gemaakt. Een beetje
0: maar waarom feestelijk. Ben je niet op jeugd of zo verder gegaan?
1: Omdat ik dat niet leuk vond.
0: Oh. Musical Youth bijvoorbeeld. Leuk, dat wordt nooit gedraaid.
1: Nee, dat is waar. Nee. Ik had ook Schön ist die Jugend kunnen doen. Van,
0: tuurlijk.
1: Van, weet je. Leni und Ludwig. Maar dat gaan we niet doen. Nee, ik ben bij Boy Wolter uitgekomen. En Hef

0: Boy Wolter met Have It Class gevonden door Peter in dit geval. En toen waren wij klaar met het aansluiten.
1: Ja, toen mocht de rest toen weer.
0: Mocht de rest mocht weer zijn ei erover leggen. En we hebben ontzettend veel leuke inzendingen gehad.
1: Ja, we gaan ze ook allemaal draaien. Hè?
0: Ja, we gaan ze allemaal draaien. Als we allemaal de tijd hebben. Ik moet natuurlijk niet te veel praten. Nee. Oftewel niet te veel te ouwehoeren. Maar er waren echt verschillende leuke inzendingen. Waaronder ook die wij gekozen hebben in dit geval. De Dubliners van Truus. Maar eerst ga jij met het fragmentje komen.
1: Nee.
0: Oh, dat doe je daarna.
1: Nee, dat is daarna. Hè.
0: Oh ja, dat doe je daarna.
1: We hebben die inzendingen gekregen allemaal. Ja, daar kiezen we er één uit waar we op voort gaan beduren. Zo was het, ja.
0: Ja,
1: je bent op vakantie geweest. Ja,
0: weet je.
1: Moet je even uitleggen wat ik daar zeg. Dat krijg je echt de 7 in het album. Ja.
0: Nou, wat gaan we nu draaien? Oh, de Dubliners.
1: Ja, de Dubliners, hè.
0: Whiskey in the Jar. Truus. Komt-ie.

0: Nou, er komt nu een heel verhaal. Ja. Maar dat gaan we heel langzaam wegvelen, denk ik.
1: Oh, dat
0: ik
1: even.
0: Ja.
1: Hoppa. Weg is die.
0: Ja. En dan mag jij met je fragmentje komen. Want ja, dat wilde ik al veel eerder. Maar
1: ja,
0: doe maar.
1: Ja, veel eerder. Jij kon niet wachten natuurlijk.
0: Ik kon niet wachten, joh.
1: Nee, je denkt dat ik nou ga even raden. Let op. We used to sing shalala.
0: Dit is van Van Morrison, maar ja. Dit is geen Van Morrison.
1: Nee. Nee. Volgens de makers is dit de beste cover van dit nummer.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Nou. Wie zingt het?
1: Nou. Het heeft iets te maken met whisky.
0: Whisky, ja.
1: Dat zeg je nog niet natuurlijk. Nee, nee. Het zijn de Whisky Brothers.
0: De Whisky Brothers? Of ja. Is het de Teskey Brothers?
1: Nee, de Whisky Brothers.
0: De Whisky Brothers.
1: Whisky.
0: Never heard of.
1: Never heard of?
0: Nee.
1: Mooi.
0: Wat nummer kende ik?
1: Ja, het nummer wel natuurlijk. Het is van Van Morrison. Dat, dat weet iedereen. Hoe ging dat ook alweer? Oh, dat ging
0: nou,
1: zo,
0: dat he? Weet niet iedereen hoor.
1: Hé?
0: Wat?
1: Ja, dat weet de meeste wel. Brown Eyed Girl, hè?
0: De Whisky. Whisky Brothers. Brown Eyed Girl.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke fijn. Die gaan we dan ga ik volgende keer wat op aansluiten. Maar goed, we hadden natuurlijk nog veel meer aansluiters. Bij zijde van de Truus. We hadden bijvoorbeeld ook Aard, we hadden Joop, we hadden Jan Herema, we hadden Fred en we hadden Harry. Nou, we hebben ze allemaal gehad. We gaan ze gewoon eventjes niet in de volgorde draaien, maar we beginnen met het nummer wat Joop ingestuurd had. En dat was I Love the Sound of Breaking Glass van Nick Lowe. En daarna gaan we meteen met Sjaak Schram verder.
2: I

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Glaasje op, laat je rijden, ingezonden door Jan Herema van Sjaki Schram. En we gaan verder met Brandy. En die is ingestuurd door Aart. En die vond ik wel heel goed gevonden. Brandy, dat is een drank. En Loek, ga je ook beginnen?
1: Ja.
0: En

looking glass is kijkglas. Dus we gaan ook meteen verder met Fred. Die had Mel VF met Love & Whiskey. En meteen met Pikketanetje van Harry, Johnny O'Daan.

0: Ik zou bijna de schaduwversie meegezongen hebben, maar dat doen we maar niet.
1: Wat ga je doen?
0: Wat zegt u? Ik zou bijna de schuine versie meegezongen hebben, maar dat doen we maar niet. Nee, dat kunnen we niet maken. Nee. Nou, dat was in het kader van de ketting alle inzendingen op een rij. En de laatste was van Harry, een piketarisje van Johnny O'Daan.
1: Want dat hoort in dat glas, hè?
0: Sorry?
1: Dat hoort in dat glas, hè? Hef het glas, doe je met een...
0: Ja, dat piketarisje hoort in dat glas, ja, tuurlijk. Ja. Maar dat is logisch. Zou Kruis zeggen. Dat is logisch, hè? Maar we gaan verder met het volgende.
1: Oh, laten we doen, hè?
0: Ja.
2: Je hebt twee artiesten. Eén studio. Dat geeft een incredible duet.

0: natuurlijk wel. Kijk, ze hebben die studio wel, maar dan moeten ze wel samen zingen natuurlijk, hè? Anders dan hebben we geen duet. Toch?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Maar ik heb dit keer gekozen voor... ja, leuk.
1: Gaan we ineens bij de hand doen of zo?
0: Ik heb gekozen voor Dries Williams en Johnny Mathis. Die hebben samen een heel mooi nummer gebracht. Dat is Too Much, Too Little, Too Late. Geweldig, heel mooi. En ik heb van Dries heb ik It's Your Conscience uit 1989. Die kent ook iedereen wel. En van Johnny Mathis, I'm Stone in Love with You. Ik begin met Dries, dan Johnny en dan alle twee. Hier zijn ze.

0: Too much, too little, too late. Johnny Mathis en Denise Williams. En daarvoor hadden we Johnny Mathis, I'm Stone in Love with You. En daarvoor hadden we natuurlijk Denise Williams, It's Your Conscience. Ja, dat waren de laatste drie voor deze uitzending. Want we zijn alweer aan het einde gekomen van het geheel.
1: Ja.
0: Om het maar even zo te zeggen. Twee uur zijn weer omgevlogen, Peter.
1: Ja, ging hard, hè?
0: Godverdorie. Ondanks dat we zo zitten te zweten hier al. Nou. In de studio, echt.
1: Nou, één voordeel, we hoeven niet in de sauna.
0: Dat is waar. Dat scheelt weer een paar duitjes, toch?
1: Ja, zo is het. Nee, moet je niet te hard zeggen, want dan komt het bestuur straks een rekeningetje sturen.
0: Ja, ook toch. Nou, dus wij kunnen dat al inleveren, als zijnde van onkostenvergoeding of zo?
1: Ja, dat kan.
0: Oh.
1: Niet.
0: Ja. Hé, maar we gaan er zo meteen uit met waar we mee begonnen zijn. Vind ik wel leuk eigenlijk een keertje, toch?
1: Ja, dus. Gaan we doen. Tot de volgende.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en

0: 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Omroep met Harry Oberendorf.

Ja, en een heel goede zondag, dames en heren. En u luistert naar een live programma van de Flevolse Omroep, Flevol Zondagochtend Klassiek. En dit programma duurt tot 12 uur vanmiddag. En ik opende met van drie deeltjes uit de Water Music, de muziek voor op het water, van Georg Friedrich Händel. Nam ik die eerste suite daaruit in F groot, Händels werk, indeling 348. Nu worden drie deeltjes, minuet, air en minuet, uitgevoerd door die English Concert. En die spelen op authentieke instrumenten uit de tijd van Händel, of kopieën daarvan. En ze worden geleid vanaf het klavercimbal door Trevor Pinnock. En ik vond van de week CD van Christ Church Cathedral Choir, onder leiding van Stephen Darlington, een koor wat meer dan 525 jaar bestaat. En ze zongen van een zekere John Mason, daar is alleen van bekend, of men vermoedt dat dat de Mason is die in 1548 is overleden en die ook met dit koor te maken heeft, maar dat is zelfs niet helemaal duidelijk. Maar goed, van hem is overgeleverd een motet, O Rex Gloriosi. En daarvan ontbrak de sopraanstem, de treble, die wordt door jongens gezongen in het Christ Church Cathedral Choir. En de tenor, maar omdat het toch erg bekend was hoe dat gecomponeerd moest worden, zijn die aangevuld. Je hoort geen verschil, tenminste. Ik laat het nu horen. O Rex Gloriosi heet het stuk, O Glorierijke Koning. John Mason.

Dat was van John Mason. Hij overleed in 1548. Het motetto Rex Gloriosi, gezongen door Christchurch Cathedral Choir aan de lijn van Stephen Darlington. En ja, dit is een vrij springerig programma qua muziektijden, dames en heren. Want het eerste stuk, die drie deeltjes uit Water Music van Handel. Handel overleed in 1759 en John Mason iets meer dan 200 jaar daarvoor, in 1548. En Schubert overleed weer in 1828, dus 250 jaar na John Mason. En van Schubert laat ik u nu zijn impromptu nummer 1 uit Opus 90 Deutsch 899 horen. En het stuk staat in C klein. En dat wordt gespeeld door niemand minder dan Alfred Brendel. Schubert, impromptu nummer 1.

0: luistert naar de Flevo
1: Ziekenomroep.
2: En dat doet u zeker, hè? Naar de Flevo Ziekenomroep, naar het programma Flevo Zondagochtend Klassiek, een live programma van de Flevo Ziekenomroep. Dit programma wordt trouwens herhaald aanstaande dinsdag steeds van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. En ik liet u net de eerste impromptu uit Opus 90, Deutsch 899 van Schubert horen. Het stuk staat in C klein. Het werd gespeeld door Alfred Brendel. En ik keek in mijn cd-kast deze dagen, dames en heren. En dan zag ik een cd van Albert Lortzing, een componist en een zanger trouwens ook. Die leefde in Duitsland van 1801 tot 1851. Hij maakte zelf de teksten ook voor zijn opera's, meestal blij spelen. En hij zong daar zelf ook in, de baritonrol doorgaans. En dit is een...

Een cd die een bijzondere herinnering voor me heeft. Want ik heb hem aan mijn vader geschonken destijds voor zijn 76e verjaardag. En dat was in 1991. En ja, na het overlijden van vader heb ik deze cd van hem geërfd. Dus het is een komische opera, de Wildschütz, de jachtopziener en vaak ook de stroper. Hè. En ik laat u met plezier daar een quintet uit horen en een aria. Nou, het is natuurlijk een heel ingewikkeld verhaal. Je hebt een graaf, hier gezongen door Herman Praai. En die heeft een echtgenote, gezongen door Gisela Lietz, Alt. En zijn echtgenote heeft een broer, dat is een baron, gezongen door Fritz Wunderlich. En de graaf heeft ook een zus, een barones, dat is een jonge weduwe, gezongen door Anneliese Grotenberger. En dan Rotenberger. En dan komt er nog een ding in voor, Baculus, een schoolmeester op een nederzetting van de graaf. En dat wordt gezongen door de bas Fritz Ollendorf. Nou, in ieder geval heeft Baculus een meisje, Greetje. En daar heeft zowel de graaf als de baron een oogje op. En ze beamen een complot om Greetje als geliefde te kunnen nemen. En dat gebeurt tijdens een biljartpartijtje op het kasteel van de graaf. En de schoolmeester, Baculus, die wordt ontslagen omdat hij op het landgoed van de graaf zeer tegen de regels in een hert heeft geschoten. En de baron biedt hem 5000 daalders, taler, als hij zorgt dat de baron Greetje van hem als het ware kan overnemen. En Baculus zingt dan de aria: 5000 daalders, wat zou ik daarmee kunnen doen? In ieder geval, alles loopt uiteindelijk weer goed af. En het blijkt zelfs dat Baculus geen hert heeft geschoten, maar zijn eigen ezel. En hij wordt ook weer hersteld als schoolmeester en hij kan zijn Greetje trouwen. Nou, ik hoop dat u hier nog enigszins wijs uit kan. In ieder geval is het heel leuke muziek en we beginnen met het quintet.

En dan volgt nu de aria van de schoolmeester Bakelus, 5000 talen. Gezongen door Frits Ollendorf. Trouwens, het orkest bij deze opname is het Beiers Staatsorkest en de dirigent is Robert Hegel. 5000 talen.

Ja, dat was het laatste stuk, de afsluitend kwartet uit de opera Der Wildschütz van Albert Lortzing, waarin de graaf, hier Herman Pray, bariton, de baron, hier Frits Wunderlich, tenor, de barones Anneliese Rothenberg, sopraan, en de gravin Gisela Lietz besluiten dat ze een niet te correct spelletje hebben gespeeld en dat ze eigenlijk alle aan de verwikkelingen een beetje schuld hebben. Vrij onschuldig vermaak. Dan ben ik een beetje aan het einde van het eerste uur gekomen van Flevo Zondagochtend Klassiek, dames en heren. Na het nieuws van 11 uur ga ik nog een uur verder en dan open ik met twee delen uit de Schotse symfonie van Mendelssohn. En nu, tot afsluiting, laat ik u de zusjes Katje en Marielle Labec horen. Beide op een eigen piano. In de wals in Aschgroot van Johannes Brahms voor twee pianos.

0: FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

Dat was het orkest van de 18e eeuw, dames en heren. En het begin van het tweede uur van Flevo Zondagochtend Klassiek van deze zondag. Met twee delen uit de Schotse symfonie. De symfonie nummer 3 in A klein opus 56 van Felix Mendelssohn Bartholdy. U hoorde deel 2, Vivace non troppo, en het derde deel, Adagio. Prachtig gespeeld, in mijn bescheiden mening, door het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. En dan ga ik verder met een kleine selectie uit de beroemde opera Porgy and Bess van George Gershwin. En dit is een productie van de Houston Grand Opera. Het orkest van de Houston Opera speelt onder leiding van John Demain. En ik laat u horen de aria van, of het lied, hoe je het noemen wil, van Porgy, de hoofdpersoon uit de opera I Got Plenty of Nothing. Dat is wat heb je aan, ik heb een overdadige hoeveelheid van niets.

en daar ben ik tevreden mee. En dan, dat wordt gevolgd door De Wet met zijn beoogde geliefde Bess. Bess, you is my woman now. En Porgy wordt in deze productie gezongen door Donny Roy Albert. En Bess is Clemma Dale. Een kleine selectie, twee nummers uit Porgy en Bess. En daarna laat ik u nog een nummer Porgy en Bess horen, maar dat kon ik dan even

Ja, dat waren Donny Ray Albert, bariton, als Porgy en Clemmer Dale Sopraan als Bess, begeleid door het Houston Grand Opera Orkest onder leiding van John DeMaine in twee stukken Oh, I Got Plenty of Nothing en Bess, You Is My Woman Now. Het Porgy en Bess van George Gershwin. En ik laat u ook nog horen van dezelfde opera. Het lied van de kwade genius uit het geheel, Sporting Life. It ain't necessarily so. Zo wat je allemaal verteld wordt in de Bijbel, nou ja, dat moet je met de kooltjes uitnemen. Maar dat is niet noodzakelijkerwijs zo. Hoort als Sporting Life Larry Marshall, tenor. En hij wordt natuurlijk begeleid door het orkest van de Houston Grand Opera. En ook het koor doet mee. En de dirigent is wederom John DeMaine. Sporting Life.

Ja, u hoorde zojuist in dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek Larry Marshall, tenor zullen we maar zeggen, als Sporting Life in zijn beroemde lied It Ain't Necessarily So. En Larry begeleidt door het koor en orkest van de Houston Grand Opera onder leiding van John DeMain. En dan gaan we naar iets wat, ja, rustiger, misschien ook wel niet hoor. Muziek, Darius Milhaud, de Franse componist en dirigent, werd geboren in Aix in de Provence. En hij schreef dan ook een suite provençale die ik je nu laat horen. En die bestaat uit 8 deeltjes. En dat ga ik niet allemaal opnoemen voor u, de titels, de ondertitels, de tempo-aanduidingen daarvan. En ik zeg u wel dat het wordt gespeeld door het Philharmonisch Orkest van Monte Carlo onder leiding van Georges Prêtre. En het is een zonnig stuk. Ik opende dit tweede deel met de Schotse symfonie van Mendelssohn, voor het geval u op vakantie zou willen gaan naar Schotland. En die suite provençale, vakantie in Frankrijk en de Provence. Eventjes wachten tot die temperaturen van 41 graden wat zijn gedaald, maar dan is het voor de rest natuurlijk een prachtig land om op vakantie te gaan. Darius Milhaud.

0: luistert naar de Flevo
1: Ziekenomroep.
2: Ja, en ik liet zojuist de Suite Provençal, de Provençaalse suite van Darius Milhaud, horen. En zelf een iemand uit de Provence, geboren in Aix, in, eventjes kijken, in 1892, ja. En nu hoorde het orkest, het Philharmonisch Orkest van Monte Carlo onder leiding van Georges Prêtre. Het laatste deeltje had als tempoaanduiding vif, dus levendig. En dat was het zo. En dan blijf ik even in Frankrijk bij een tijdgenoot van Darius Milhaud, namelijk Francis Poulenc. En ik laat u...

Dat zijn vioolsonaten in de gereviseerde versie van 1939 horen. Het eerste deel, gespeeld door Lisa Ferschmann, viool en Bas Verheijden piano. En het eerste deel heeft als tempoaanduiding Allegro con fuoco. Dus een opgewekt en een stevig tempo vol drang gespeeld.

Alleen is dit niet de poulenc. Het is een foutje van uw discjockey en kurkentrekker. Heel klein beetje. Even doorschakelen in de cd, maar dan moet hij er wel zin in hebben. Ja. Ja. Een hoop gehannes, maar nu dan het eerste deel uit de vioolsonate van Francis Poulenc.

Ja, dat waren Lisa Versman en Bas Verheijden met het eerste deel uit de vioolsonate van Francis Poulenc in de gereviseerde vorm uit 1949. En dan heb ik, ik volg, zoals u ongetwijfeld of velen van u ook, min of meer de wereldkampioenschappen voetbal in de Verenigde Staten. En vanavond hebben we natuurlijk de finale wedstrijd tussen Argentinië met Messi en Spanje met Yamal. En daar hoort toch bij deze voetbalmanifestaties, denk ik, deze muziek.

Ja, ik moet de kapel van Concordusmacht onder leiding van Lex van Diepen even vreed onderbreken in de Mars Koning Voetbal. Want u bent eind van dit programma Vreven zonder Concordusie. Hartelijk dank voor uw aandacht. Dit programma was herhaald aanstaande dinsdag van 10 tot 12. Morgenochtend kunt u ook naar live programma luisteren van de Vreven Zieken Omroep. Wij wachten op de dokter van Jan Peter en...

0: is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan zijn meerdere bezoekers gewond geraakt door een zware hagelbui. Grote hagelstenen kwamen tijdens het optreden naar beneden, waarna het concert werd stilgelegd. De 80.000 fans konden dus na 5 liedjes weer naar huis. Het optreden wordt niet meer ingehaald en bezoekers krijgen hun geld terug. Groenhaven in Amsterdam is overleden. Het slachtoffer werd vanochtend gevonden. Waardoor de duwboot gisteren is gezonken is nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanvaring. De politie, arbeidsinspectie en inspectie leefomgeving en transport onderzoeken de oorzaak. In de Haagse Meidoornstraat mag sinds afgelopen nacht weer worden geparkeerd. Daarmee zijn alle afzettingen na de vondst van een groot drugslab opgeheven. De politie trof grote hoeveelheden grondstoffen voor drugs aan na een klacht over stankoverlast. Omwonenden konden gisteravond hun huis weer in. In het onderzoek zijn 4 verdachten aangehouden. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Een 33-jarige man uit Amsterdam heeft vanochtend vroeg als spookrijder een aanrijding veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Hij botste op een taxi met meerdere inzittenden. Niemand raakte gewond. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. Hij blies ruim 2,5 keer de toegestaande hoeveelheid, verloor zijn rijbewijs en zijn auto is in beslag genomen. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. De opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is overleden. Het slachtoffer werd vanochtend gevonden. Waardoor de duwboot gisteren is gezonken is nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanvaring. De politie, arbeidsinspectie en inspectie leefomgeving en transport onderzoeken de oorzaak. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevoziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij-app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Zware onweersbuien hebben gisteren in en rond New York voor overstromingen en stormschade gezorgd. Straten liepen onder water, auto's kwamen vast te zitten en er waaiden bomen om. Burgemeester Mamdani riep inwoners op binnen te blijven. De verwachting is dat het vanavond rond de aftrap van de WK-finale in het MetLife Stadium droog is. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De 77 slachtoffers van de terreuraanslagen van Anders Breivik in 2011. Het monument staat bij het Noorse regeringskwartier, waar een bom 8 mensen doodde. Later, op Utøya, kwamen nog eens 69 mensen om. De opening vindt plaats 15 jaar na de aanslagen. Maar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was er al extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba na Iraanse aanvallen waarbij 2 Amerikaanse militairen omkwamen. Eerst voor nieuwe fregatten dan de Nederlandse scheepsbouwer Damen, schrijft de ANP. Minister van Defensie Franken vindt de huidige plannen te duur en levering te traag. De 2 bestelde fregatten zouden 2 keer zoveel kosten als verwacht en het eerste schip zou pas in 2033 kunnen worden geleverd. Het is een flinke tegenvaller voor Damen nadat ook al Duitsland voor een andere leverancier koos. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev.

0: Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De grote natuurbrand ten noorden van Madrid heeft al meer dan 13.000 hectare verwoest en honderden mensen zijn geëvacueerd. Ook bij Zaragoza woedt een oncontroleerbaar vuur. Spanje vreest voor verdere escalatie nu het land zich opmaakt voor een nieuwe hittegolf, waarbij de temperaturen deze week kunnen oplopen tot boven de 45 graden. De Chinese staalproducent Jingye dreigt met juridische stappen tegen de Britse regering na de volledige nationalisering van British Steel. Het Chinese bedrijf verloor vorig jaar al de zeggenschap over dat bedrijf dat donderdag volledig werd genationaliseerd. Volgens de Chinezen is dat pure diefstal en daarom eist het bedrijf volledige compensatie. De havenstad Aqaba, dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was er al extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba na Iraanse aanvallen waarbij twee Amerikaanse militairen omkwamen. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. Het weer, op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten trekken enkele buien over. De noordwestelijke wind is zwak tot matig en het kwik daalt vannacht naar 10 tot 15 graden.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevoziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevoziekenomroep.

0: De FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. De Israëlische minister van Defensie Katz kondigde 3 nieuwe Nahal-nederzettingen in Noord-Gaza aan en noemt die belangrijk voor de veiligheid. Vandaag demonstreren duizenden kolonisten en aanhangers voor een terugkeer naar Gaza, gesteund door meerdere ministers. Het leger heeft wegen afgesloten uit voorzorg rond de mars. Topfavoriet Jonas Vingegaard heeft de Tour de France verlaten na een zware val in de 15e etappe. De Deen kwam hard in val bij een rotonde, greep naar zijn rechter sleutelbeen en werd per ambulance afgevoerd. De Visma-kopman stond 2e in het klassement achter Pogacar. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: than when.
1: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkenen kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de Straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkene kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Welkom bij de Flevoziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Het Flevoziekenhuis levert zorg. De Flevoziekenomroep levert u muziek.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: De Flevo ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.
2: Ik heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen, of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Toen wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou en wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Jij was de zin van mijn bestaan. Maar daar kwam plots een einde aan. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen, of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt, dat ik je kwijt ben voor altijd.

0: Prevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: heel gastvrij.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd.

0: De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgt de druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo
2: Ziek

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet-ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al 2 Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag

0: Vrijdag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekenomroep.nl

0: www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekenomroep.nl

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.
3: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al 2 Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.